0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De bus reed door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Uit een groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endeldarmkanker zo effectief behandelen dat bij 79% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarin boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onduidelijk of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat een coalitiepartner heeft aangegeven de wet niet te zullen steunen. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Dit is Vahon Hindustani Radio.
6: एक बार फिर यहां से आप सबको हार्दिक से स्वागत किया जाता है ये खूबसूरत दिवस में, ये खूबसूरत मौसम में, ये खूबसूरत पल में। आज से बेहतर कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। उसी खुशी के उपलक्ष में हम सुनते हैं हमारे सुरीनाम के एक सुंदर सा रेगी डांस हॉल।

0: सिरे नाम लोबी सुनाई हमको तो अंदर से रगी डांस हॉल के आवास में हमने यहाँ सुने और एक सुंदर सा गीत केती कोती के बारे में।
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De bus reed door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Uit een groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij 79% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoordkeeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarin boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onduidelijk of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat een coalitiepartner heeft aangegeven de wet niet te zullen steunen. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Dit is Vahon Hindustani Radio.
0: एक बार फिर यहाँ से आप सबको हार्दिक से स्वागत किया जाता है ये खूबसूरत दिवस में ये खूबसूरत मौसम में ये खूबसूरत पल में आज से बेहतर कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं उसी खुशी के उपलक्ष में हम सुनते हैं हमारे सुरीनाम के एक सुंदर सा रेगी डांस हॉल

graag ook dokter advies volgen. En met alcohol combineren, daar moet u ook voorzichtig mee zijn. En met andere medicijnen controleer dat ook. En ook opletten bij bijwerkingen.

Dall'Other Fanet Leifen. Dall'Other Fanet Leifen, Sabina M.K. Avasmi. Kreativiteit begint niet met perfectie, maar met nieuwsgierigheid. Geef jezelf toestemming om te ontdekken. En ik zeg ook bij deze via Fahon Hindustani Radio, geef jezelf ook toestemming om te ontdekken, te proberen en plezier te maken. Vaak ontstaan de mooiste dingen wanneer je stopt met jezelf tegen te houden. Dus maak uw weg zelf vrij. Ja, maak uw weg zelf vrij. Dan ontdekt u ook hoeveel leuke en goede dingen er zijn.

0: adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: leven. Schakel.
1: Sommige mensen zeggen dat het gemakkelijk is om een vrouw terug te krijgen. Maar dat je geen ouders, broers en zussen meer kunt krijgen. Mijn verzoek aan die broers is, net zoals je van je ouders, broer en zussen houdt, zo hou je ook van je zus en dochter. Niemand zou zijn dochter aan iemand met zulke gedachten moeten geven, laat staan de tweede keer. Laat staan de eerste keer. Sommigen, daarom is het respect en de status van de zus of dochter van een ander hetzelfde als die van je eigen zus en dochter.

Gedachten zijn een gereedschap, geen bestuurder. Geluk ontstaat niet door het leven te bedenken, maar door het te ervaren. Gedachten zijn geen gereedschap, geen bestuurder. We leven vaak alsof onze gedachten de weg bepalen. Alsof geluk pas komt wanneer we alles hebben uitgedacht, geanalyseerd of onder controle hebben. Maar gedachten zijn geen stuur, ze zijn slechts gereedschap. Ze kunnen ons helpen bij plannen maken, problemen op te lossen en herinneringen bewaren. Maar wanneer we ze de leiding geven, raken we vaak verstrikt in piekeren, zorgen en eindeloos vergelijken. Het gevolg: we zijn meer bezig met het bedenken van het leven dan met het ervaren ervan. Geluk ontstaat niet door het leven te bedenken, maar door het

Soms kan de kleinste stap in de goede richting de grootste stap in je leven zijn. Henna.

प्रीतिशा प्रीतिशा उसकी आवाज में यहाँ से आपके लिए पेश कर दिया गया है। Das sleutel tot gelukkig zijn is weten dat je zelf de macht hebt om te kiezen wat je accepteert en wat je loslaat. Liefde is wanneer je kunt zeggen, je bent mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst. Onthoud, ik loop niet weg om anderen een lesje te leren. Ik loop weg omdat ik mijn les geleerd heb. Ik pas liever mijn leven aan. Ik pas liever mijn leven aan jouw afwezigheid dan mijn grenzen aan jouw gebrek aan respect.

0: नवेल निश्चल अमिताभ बच्चन इसमें एक्ट की है। फिल्म का नाम देश प्रेमी।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736323247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Het ziekenhuis Isala in Zwolle is paraat om gewonden op te vangen. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook een paar zwaar gewonden. Door het ouder worden van de babyboomgeneratie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En ondanks diverse maatregelen rookt of veept 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Autoverhuurbedrijf.

0: onzeker over.
1: हम तो जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम राम एक बार फिर. जी हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, राम नारायण शिव राम मुकेश सांगर फ्रॉम सूरीनाम आपके यहाँ पर, आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, तानी रेडियो के जरिए से.
2: अद्वकातुन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
3: इनगेस्क्रेवन एन गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबीडन रजिस्टर फान द ऑर्डर अलगेमीने रेक्सप्रैक्टिक हियरोंडर फालन बर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टवेल सिविले जाके बेस्टुर्सरेक्ट एन स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एन फामिलीरेक्ट सोअल्स एक्सस्केडिंग अलिमेंटासीजाके ओमगांग्सरेगेलिंगे ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio,
6: Radio Faro. Digitale radio, Faro.fm.nl.
7: Dit is het Faro Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Afro Tros stuurt ook in 2027 geen artiest naar het Eurovisie Songfestival en geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inzetting terug aan NPO. Als reden noemt de omroep de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten die volgens hen te veel doorwerken in het evenement. Door deze beslissing is het nog wel mogelijk dat op een andere manier alsnog wordt gekozen voor deelname. Steeds meer Nederlanders kopen bier in België of Duitsland vanwege de hoge accijnzen in ons land. Uit onderzoek blijkt dat bierverkoop in de grensregio sinds de accijnsverhoging 2 jaar geleden met 4 procentpunt sterker daalde dan op andere plaatsen. Branchevoorman Fred Teven waarschuwt voor een nieuwe accijnsverhoging volgend jaar. De voormalig staatssecretaris lobbyt daar actief tegen. Door het ouder worden van de babyboomgeneratie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brug heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En in de regio Zuid is de zomervakantie voorbij en gaan de scholen vanaf vandaag weer open. Scholieren in de regio Midden hebben nog 1 week vakantie voordat hun lessen weer beginnen. Dan nog het weer. Vandaag veel zon met in het noorden stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen volgen in het zuiden sluierwolken en wat buien. En op woensdag meerdere buien die over het land trekken. De temperatuur stijgt de komende dagen naar regionaal zomerse waarde van 25 graden.
8: En tot zover het nieuws op Faron Hindustani Radio.
9: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. De NPO respecteert het besluit van Avro Tros om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, maar vindt het wel jammer. De publieke omroep erkent dat geopolitieke spanningen een splijtende werking hebben. Het is onduidelijk of het Songfestival wordt uitgezonden en of een andere omroep de Nederlandse inzending zal verzorgen. De NPO gaat zich bezinnen op de komende editie. En de aan president Toykayev geallieerde partij Adilet behaalde ongeveer 71% van de stemmen bij de verkiezingen in Kazachstan. De partij, opgericht in mei, vervingen de vroegere regeringspartij Amanat. De vier andere partijen die de kiesdrempel haalden, gelden eveneens als pro-Tokayev. De opkomst bedroeg zo'n 74%. Door een grondwetswijziging stapte Kazachstan over naar een eenkamerstelsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-227.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Auto

0: कुर्सी लान जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: heb je in je hand?
1: Tweedans.
2: Dat is zo apkiewaar. Jugni Jugni. Je song toen ik het eerst hoorde. Jugni Jugni, Badal-film naam is. Bobby Deol en Rani Mukherjee. Oh, ik dacht dat ik die film heb gezien. Toen is song zeker gehoord geweest. Anu Malik's mithi stem zal je horen. Geet.
3: Marktplaats.
4: Ik heb een hele grote instrument, een sousaphone.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2347। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: Bel per Casco Cool op 00 597 8757 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. Bij een brand in een patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Een patiënt raakte zwaar gewond door het inademen van rook en ligt op de intensive care. De brand brak vanochtend 8 uur uit op de afdeling maag- en darmziekten. 70 patiënten werden in veiligheid gebracht en de afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Auto

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फॉर बिट्रेव Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoringen en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaart en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. Bij een brand in een patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Een patiënt raakte zwaar gewond door het inademen van rook en ligt op de intensive care. De brand brak vanochtend 8 uur uit op de afdeling maag- en darmziekten. 70 patiënten werden in veiligheid gebracht en de afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: This is the music for us. Milan Summer Festival 2026. Vrijdag 21 augustus. Voor het eerst, voor jong en oud. De muziekbals van Trinidad. Raymond Ramnarayan.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel ledenomroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoringen en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
5: Oh, hamari pyare pyare.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Op deze mooie maandagmiddag van 24 augustus 2024. Maar nu ik in de ether kom, valt hier plotseling de boel uit. Maar oké, dat kan geen kwaad, want ik vind wel waar ik was. Even kijken. Ik zoek geen mee voor muziek hoor.
2: Trouwens, Romeo, het is geen 2024, hè?
1: Heb ik dat gezegd?
2: Even kijken.
1: sorry, 2026 hoor.
2: Anders denken mensen van, ja, 2024, dat is
1: oud,
2: heel oud nieuws.

gewapende rovers maken $29,000 buit. Even kijken wat het, hoe het bericht luidt. Ik kom er niet op. Hoe kan dat? Even kijken. Dan een ander bericht proberen op te vissen. Ik begrijp niet hoe alles uitviel. Oh, alles is uitgevallen, mensen. Geef me muziek.

kwam met een opiniestuk uit Star News. En dat is een opiniestuk van de redactie van Star News. Met als titel, VES zegt, miljoenen voor het AZP, maar waar blijft de gezondheidswinst? De regering Simons heeft met de lancering van het Healthcare Facilities Readiness Initiatief opnieuw een omvangrijke investering aangekondigd voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het AZP. Hiervoor wordt ruim 635 miljoen SAD beschikbaar gesteld voor onder meer de renovatie van de Thoracic en Cardio-Coronary Care Unit, de Westvleugel, de spoedeisende hulp, het klinisch, chemisch en microbiologisch laboratorium en het mortuarium. Dit stelt de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, in haar blad Inzicht dat deze week verschijnt. Deze investering volgt slechts enkele maanden nadat tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van het AZP reeds minimaal 60 miljoen SAD werd toegezegd. Voor de verdubbeling van de operatiecapaciteit, uitbreiding van de intensive care van 16 naar uiteindelijk 21 bedden, upgrading van de NICU, renovatie van de spoedeisende hulp en uitbreiding van gespecialiseerde verpleegkundige capaciteit. Daarmee zet de regering Simons een investeringslijn voort die ook onder de regering Santokki zichtbaar was. In de begrotingen en beleidsaankondigingen uit de periode 2022-2025 werden aanzienlijke middelen uitgetrokken voor renovatie van operatiekamers, intensive care, spoedeisende hulp, laboratoria, medische apparatuur, een hartvaartkamer, kinderoncologie en moeder- en kindzorg. Daarnaast werden onder meer 2,4 miljoen US dollars aangekondigd voor renovaties en laboratoriumapparatuur in het AZP, 900.000 euro voor een hartvaartkamer en 4,5 miljoen euro voor apparatuur voor kankerbestraling. Volgens de directie verzorgt het ziekenhuis ongeveer 65% van de tweede lijnszorg in Suriname en 100% van de tertiaire en hoogcomplexe zorg. Dagelijks worden ongeveer 2000 polyklinische consulten uitgevoerd en worden meer dan 100 patiënten op de spoedeisende hulp behandeld. Gemiddeld zijn ruim 500 patiënten opgenomen. Deze productiecijfers illustreren de omvang van de dienstverlening, maar geven geen beeld van de geleverde medische kwaliteit. Juist daar ligt de kern van de maatschappelijke discussie. Voor zover op basis van openbaar beschikbare informatie kan worden vastgesteld, is geen publiek toegankelijke integrale evaluatie beschikbaar waarin systematisch wordt gerapporteerd over de relatie tussen de omvangrijke investeringen en de behaalde medische uitkomsten. Evenmin is een openbaar kwaliteitsdashboard beschikbaar waarin de ontwikkeling van internationaal gebruikelijke uitkomstindicatoren per specialisme wordt weergegeven. Daarmee ontstaat een duidelijke asymmetrie. Enerzijds bestaat de transparantie over de financiële input, investeringsbedragen, renovaties, nieuwbouw en aanschaf van apparatuur. Anderzijds ontbreekt inzicht in welke maatschappelijke output en gezondheidsuitkomsten zijn gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een wezenlijk governance vraagstuk. Zonder systematische publieke rapportage over medische uitkomsten is het voor het parlement, samenleving en financiers moeilijk vast te stellen in welke mate de omvangrijke investeringen daadwerkelijk hebben geleid tot aantoonbare gezondheidswinst. Voor het academisch ziekenhuis zouden tenminste de volgende indicatoren periodiek openbaar beschikbaar moeten zijn. Productie per medisch specialisme, risico-corrigeerde sterfte, complicatiepercentages, ziekenhuisinfecties, heropnames binnen 30 dagen, wachttijden, patiëntgerapporteerde uitkomsten, PROMS, patiënttevredenheid, PREMS, kosten per behandeling en internationale benchmarking. De VES heeft sinds 2024 consequent gewezen op het belang van transparantie, doelmatigheid en publieke verantwoording binnen de gezondheidszorg. Het gezondheidszorgbeleid was te veel gericht op materiële investeringen zonder gelijktijdige
hervormingen van de zorgorganisatie en het personeelsbeleid. Financiële injecties zonder fundamentele hervormingen resulteerden in een vicieuze cirkel van oplopende kosten en onvoldoende kwaliteitsverbetering. Daarom werd opgeroepen tot een onafhankelijke integratie, financiële doorlichting van de gehele zorgsector, inclusief het staatsziekenfonds, ziekenhuizen, geneesmiddelenvoorzieningen en overige zorgaanbieders. De VES is voorstander van geïntegreerde zorgstraten met het opzetten van expertisecentra. Dit zijn volledige zorgketens van preventie en diagnostiek tot behandeling, nazorg en revalidatie rondom specifieke ziektebeelden. Hierdoor kunnen middelen doelmatiger worden ingezet, ontstaat meer samenwerking tussen zorgverleners en kunnen medische resultaten beter worden gemeten en vergeleken. Internationaal sluit dit aan bij de principes van value-based healthcare, waarbij niet het aantal verrichtingen centraal staat, maar de gezondheidswinst die voor de patiënt wordt gerealiseerd. De kernvraag is daarom niet of het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP extra financiële middelen verdient. De kernvraag is of opeenvolgende regeringen voldoende eisen stellen aan de publieke verantwoording over de maatschappelijke opbrengst van deze investeringen. De VES stelt voor dat toekomstige investeringen worden gekoppeld aan 3 voorwaarden. 1. Een onafhankelijke, integrale financiële doorlichting van de zorgsector. 2. Een hervormingsprogramma gebaseerd op geïntegreerde zorgstraten en outcome-gerichte bekostiging. En 3. Een jaarlijks openbaar kwaliteits- en prestatieverslag met internationaal vergelijkbare indicatoren voor medische kwaliteit, patiëntveiligheid, toegankelijkheid en doelmatigheid. Pas wanneer publieke investeringen systematisch worden gekoppeld aan transparante kwaliteits- en uitkomstindicatoren, ontstaat een zorgsysteem dat niet langer wordt gestuurd op productie, maar op waarde voor de patiënt. Dat is de essentie van goed bestuur en de kern van een duurzame hervorming van de Surinaamse gezondheidszorg. Tot zover

volgend bericht. En die luidt, even kijken, wat is de kop van dit bericht? Een nieuw gerechtswoningkerie wordt vandaag. Even kijken. Opgeleverd. Zittingen vinden plaats vanaf oktober. Het nieuwe gerechtsgebouw in Nieuw-Nikeri wordt vandaag, maandag 24 augustus 2026 opgeleverd en moet vanaf oktober daadwerkelijk voor rechtszittingen worden gebruikt. Minister Harris Manorat van Justitie en Veiligheid zal bij de oplevering aanwezig zijn. Met een gebruikname krijgt Nikeri een speciaal voor de rechtspraak bestemde accommodatie ter vervanging van het huidige gerechtsgebouw dat volgens de minister feitelijk een omgebouwde woning is. Manorat zegt in gesprek met Star News dat het nieuwe gebouw bouwkundig gereed is voor oplevering. Na vandaag moeten nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd voordat de rechtspraak er haar intrek kan nemen. Zo moet onder meer de parkeerplaats worden aangelegd en moet het gebouw verder worden ingericht. De bedoeling is dat vanaf oktober rechtszittingen in het nieuwe rechtsgebouw worden gehouden. De minister heeft vrijdag het afsluitende gesprek over het project gevoerd en bereidt zich voor op de oplevering. Volgens de minister gaat het om een modern gebouw dat aanzienlijk betere mogelijkheden biedt voor de rechtspraak dan de huidige accommodatie. De gebruikname valt samen met ontwikkelingen binnen de rechterlijke macht om de capaciteit uit te breiden. Vicepresident Gregory Rusland maakte eerder in de Nationale Assemblee bekend dat hij op 30 juli de missies met betrekking tot voorstellen voor 15 nieuwe rechters heeft getekend. Het vervolgtraject met de benoemingsresolutie van de president, de beëdiging en de installatie van de rechters moet nog plaatsvinden. Volgens Rusland is de rechterlijke macht op de hoogte van de goedkeuring van de missief en kan hij daardoor verder met de voorbereidingen voor de inzet van de nieuwe rechters. Hij gaf daarbij aan vicepresident Rusland dat deze naar verwachting vanaf oktober kunnen worden ingezet. De opening van het gerechtsgebouw en uitbreiding van de rechterlijke capaciteit kunnen vooral voor Nikeri van betekenis zijn. Het nieuwe gebouw biedt niet alleen betere faciliteiten voor het houden van rechtszittingen, maar moet ook bijdragen aan een betere toegankelijkheid en organisatie van de rechtspraak in het westen van het land. Zeer zeker is dit hard nodig, want de criminaliteit in alle districten Suriname neemt met de dag rassenschreden aan. En waar is de minister meneer, het komt die grote mond op zetten, rechtsgebouw, die rechtsgebouw, maar wat heeft hij al die tijd gedaan? Toen hij werd geïnstalleerd als minister, had hij toch gezegd, uno, wat had hij toen gezegd? Uno, make me, nou, ik zal het dadelijk op zijn kort even gezegd. Maar oké, dit was een bericht uit Star News.

61-jarige man omgekomen na ongeval met tractor. Een 61-jarige man is gisteren om het leven gekomen nadat hij tijdens werkzaamheden met een tractor van de Oost-West-verbinding onder het landbouwvoertuig terecht kwam. Oei. De politie kreeg een melding van een ernstig ongeval waarin de man bezig was een perceel te maaien met een tractor. Volgens de eerste informatie verloor hij tijdens de werkzaamheden zijn evenwicht en gleed hij ongelukkigerwijze uit. Door de val kwam de man onder de tractor terecht, riep daarbij zware verwondingen op en overleed ter plaatse aan de gevolgen daarvan. De politie heeft de plaats van het ongeval onderzocht en zal nader onderzoek verrichten naar de exacte toedracht van het incident. Onze medeleven gaan uit naar de nabestaanden van deze man.

minister Menorat zei bij zijn installatie de historische woorden. Hij zei, de criminaliteit moet, de criminelen moeten rekening houden dat hij geen grappen maakt. En dat waren zijn woorden, unotissimi. Wel, minister Menorat is door mij afgewezen, want de man tissen bakka. Voor met die serie. De tissing ter compori, want de criminaliteit in Suriname is behoorlijk toegenomen. Minister Menorat, zijn je taki? No me do tesimi? Oh my god. Ik zou je niet aanraden dat soort dingen nog een keer te zeggen, meneer Menorat. Tot zover mijn aanvulling op de criminaliteit van minister Menorat.

Kelly zegt, alle eerdere woningtoewijzingen, Kuala, Kula, worden ingetrokken. Alle woningtoewijzingen die eerder voor het woningbouwproject Kula zijn verstrekt, zullen worden ingetrokken. Volgens Aristo Kelly, directeur van het directoraat Volkshuisvesting, zijn in het verleden woningen toegewezen die op dat moment nog niet bestonden. Alles dat is uitgegeven zal ingetrokken worden, zegt Kelly in gesprek met Suriname Herald. Volgens Kelly zijn onder het vorige bestuur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, toewijzingen gedaan voor woningen binnen het Kula-project, terwijl die woningen nog niet waren gerealiseerd. Op het project zijn woningen toegewezen zonder die bestaan. Wij gaan alles terugnemen, omdat je geen woningen kan toewijzen terwijl die niet bestaan, zegt Kelly. Hij stelt dat uit informatie waarover het directoraat beschikt, blijkt dat dergelijke toewijzingen inderdaad hebben plaatsgevonden. Volgens hem kan het huidige beleidsteam daar niet op voortbouwen. De toekomstige toewijzing van woningen bij Kula zal volgens Kelly via een toewijzingscommissie verlopen. De commissie zal werken met personen die zich via de daarvoor opengestelde registratielink hebben aangemeld. Het woningbouwproject krijgt verschillende typen woningen. Volgens Kelly komen er 2 onder één kap woningen, 3 onder één kap woningen, 4 onder één kap woningen en vrijstaande woningen. Ook zijn flatgebouwen voorzien op het complex. Kelly zegt dat de oorspronkelijke omvang van het woningbouwproject groter was, maar dat inmiddels minder terrein beschikbaar is. De grond is plotseling verdwenen. We zullen nog meer doen, maar het terrein is er niet meer, stelt Kelly. Volgens de directeur was ook Van Buiten eerder aangewezen als locatie voor het begin van een rehabiliteitstraject. Dat plan zat volgens hem nog steeds overeind, maar een deel van de grond zou inmiddels voor andere doeleinden worden gebruikt. De rehabilitatie moest op Van Buiten beginnen, wat nog steeds recht overeind staat. Maar grond is anders gebruikt, zegt Kelly. Ook het resocialisatieplan dat aan Kula is gekoppeld, wordt volgens Kelly voortgezet. Dat traject is bedoeld om jongeren die uit detentie komen te begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving. De mogelijkheden om het project verder uit te breiden zijn volgens Kelly echter beperkter geworden doordat minder grond beschikbaar is. Ook het resocialisatieplan wordt nog uitgevoerd. Alleen kunnen we niet veel meer doen omdat de grond er plotseling niet meer is. Aldus directeur Kelly van Volkshuisvesting. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Maar er volgt nu een bericht uit Suriname Herald dat ik niet helemaal begrijp. Want Borger Breeveld is hier in Nederland overleden. Is hier, is er afscheid van hem genomen en ik dacht dat hij hier was begraven. Maar nu volgt vandaag in Suriname Herald. Familie Breeveld roept Suriname op massaal afscheid te nemen van Borger Breeveld. Ik ga het bericht voorlezen, want ik snap er niks meer van. De familie van acteur en filmmaker Borger Breeveld roept de samenleving op om vandaag, ja maandag, want dit verhaal verschijnt vandaag maandag 24 augustus, massaal aanwezig te zijn bij de openbare herdenkingsdienst in de congreshal. Aansluitend wordt op het Onafhankelijkheidsplein de Surinaamse filmklassieker One People getoond. De oproep werd gedaan tijdens de première van het 48 oude filmproject in TBL Cinema's. De familie zegt het als een grote eer te ervaren dat vanuit de samenleving wordt stilgestaan bij het leven en de betekenis van Breeveld voor de Surinaamse film- en cultuursector. De openbare herdenkingsdienst begint vandaag maandag om 5 uur 's middags in de congreshal. Om 7 uur 's avonds volgt op het Onafhankelijkheidsplein de vertoning van One People, de film waarin Breeveld een prominente rol vervulde. Volgens de familie moet de bijeenkomst niet uitsluitend in het teken staan van verdriet en afscheid. Het moment is ook bedoeld om het leven, het werk en de nalatenschap van Breeveld te vieren. Tijdens de première in TBL Cinema's werd eveneens uitgebreid stilgestaan bij zijn passie voor film en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Surinaamse filmwereld. De herdenkingsdienst en de aansluitende filmvertoning worden georganiseerd in samenwerking met het kabinet van de president. De familie vraagt bezoekers nadrukkelijk om geen kaarsen mee te nemen naar de herdenking. Vanwege brandgevaar wordt verzocht in plaats daarvan lampen mee te brengen. Met de openbare herdenkingsdienst en de vertoning van One People wil de familie samen met de samenleving laatste eer bewijzen aan Borger Breeveld en stilstaan bij zijn betekenis voor Suriname en in het bijzonder voor de nationale film- en cultuursector. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. Maar ik hoop later nog een stuk over Borger Breeveld en ik hoop het later te vinden. Tot zover dus een stuk uit Suriname Herald.

partner aangehouden na geweld tegen een vrouw in de slaapkamer. Een 42-jarige man is door de politie aangehouden en in verzekering gesteld nadat zijn ex-vriendin aangifte tegen hem had gedaan. Hij, die ex-man, wordt ervan verdacht te hebben geprobeerd de vrouw tegen haar wil tot seksuele handelingen te dwingen en haar te hebben mishandeld. Foei, foei, foei, meneer. Als man de moren aan jou. Zijn die je geprobeerd tegen haar wil toe seksuele handelingen. Oh my god. Volgens de verklaring van de vrouw vond het incident zaterdagavond plaats. Nadat ze zich in een buitenbadkamer had gewassen en naar haar slaapkamer liep, trof zij haar voormalige partner bij de deur van haar kamer aan. De man is tevens haar buurman. De verdachte zou haar de kamer hebben ingetrokken en hebben geprobeerd seksuele handelingen met haar te verrichten. Toen de vrouw zich verzette, probeerde hij volgens haar verklaring met geweld haar handbaddoek los te trekken. Nadat dit niet lukte, zou hij haar hebben mishandeld. Op een bepaald moment zag de man de zoon van de vrouw waarna hij wegrende. Kort daarna zou hij zijn terugkeer en zich opnieuw agressief tegenover haar hebben gedragen. De vrouw schakelde vervolgens de politie in. Agenten hielden de verdachte aan en brachten hem over naar het politiebureau Rijsdijk. Daar werd hij zondagmorgen in verzekering gesteld. Als man de moren aan jou. Toch, kuna en buurman kan gebeuren, je ziet mange kong mange we. Aan jou tori moren de moren samen. Tot zover een bericht uit de Suriname Herald.

volgt een zeer belangrijk bericht, vind ik dan, voor Surinaamse landsdienaren die niet actief zijn in Suriname, wel hun salaris verdienen en gewoon rustig hier wonen en werken. Okakayeti. SOSAVO geeft niet actieve landsdienaren laatste kans. Na 30 september volgen maatregelen. Niet actieve en niet werkende landsdienaren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting SOSAVO krijgen nog één laatste kans om zich te registreren. Wie zich tussen 24 augustus en 30 september niet meldt, kan daarna met verdere maatregelen van het ministerie worden geconfronteerd. SOSAVO deed op 18 augustus opnieuw een oproep, nadat het onderzoek was gebleken dat een aanzienlijk aantal landsdienaren zich ondanks eerdere oproepen van de regering nog altijd niet heeft geregistreerd. De betrokken ambtenaren moeten zich binnen de gestelde termijn melden, dat is voor 30 september, hun actuele gegevens doorgeven en duidelijkheid verschaffen over hun huidige situatie. Minister Diana Pocky zegt tegenover Suriname Herald dat het ministerie bewust nog één laatste registratieronde inlast. Volgens de minister Diana Pocky kan het feit dat sommige ambtenaren momenteel niet actief zijn mede samenhangen met keuzes en omstandigheden binnen de overheid die hen destijds in dienst heeft genomen. Vanuit het beginsel van behoorlijk bestuur vinden wij daarom belangrijk om hen eerst zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden zich te registreren en hun situatie kenbaar te maken alvorens verdere maatregelen te treffen. Aldus Pocky. Volgens de minister staan in de administratie van SOSAVO ook personen over wie geen actuele informatie beschikbaar is. In sommige gevallen is zelfs onduidelijk wat de huidige positie binnen het ministerie is. Het is daarom belangrijk om hen nog eenmaal de gelegenheid te geven hun situatie te verduidelijken en hun gegevens aan te vullen, zegt Pocky. Met de laatste registratieperiode wil het ministerie eerst een zo volledig mogelijk beeld krijgen van alle betrokken landsdienaren voordat definitieve besluiten worden genomen. Pocky benadrukt dat de oproep niet betekent dat er tot nu toe geen actie is ondernomen. Volgens haar zijn er maatregelen getroffen en worden aanvullende stappen voorbereid. De minister zegt dat SOSAVO eerst zorgvuldig wil vaststellen wie zich nog in de administratie bevindt, wie daadwerkelijk niet actief is en waarom dat het geval is. Na 30 september kan het ministerie verder maatregelen nemen tegen landsdienaren die zich niet hebben gemeld of van wie de positie niet kan worden opgehelderd. Ik vind dit een terechte stap. Er zijn landsdienaren, Surinaamse landsdienaren, niet actief in Suriname. Ze wonen gewoon hier in Nederland en ze blijven hun salaris ontvangen. Wel, ik vind dat de vorige regeringen dit al lang hadden moeten stoppen. De regering van Santokki, de regering daarvoor van Venetiaan. De regering van de tot 20 jaar veroordeelde en middels de vlucht overleden criminele Boudse. Die hadden allemaal ervoor moeten zorgen. Maar de taktaki, de no do noti. Pocky geeft ze nu een laatste kans. Althans, die van SOSAVO, van het departement van SOSAVO. Registreren, je positie

Jeppes. NDP neemt afstand van racisme, Dada. Maar wanneer neemt Simons afstand van hem? De Nationale Democratische Partij, NDP, zegt ineens nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en discriminatie. Mooie woorden over eenheid, respect en inclusiviteit vullen een vrijdag gepubliceerde verklaring. Maar juist nu dringt zich een veel hardere vraag op. Waar was de principiële NDP al die jaren toen Fabien Menig, beter bekend als Dada, ongestoord de een na de andere racistische tirade tegen Hindoestanen de wereld inslingerde? De directe aanleiding voor de verklaring is ronduit schokkend. Dada van de NDP Street Media plaatste onlangs op Facebook letterlijk: coolies zijn geen Surinamers. Coolies horen thuis over brandstapen. Kutas, coolies, duivelse kinderen. Het gaat dus niet om een dubbelzinnige opmerking, een ongelukkige woordkeuze of een bericht dat verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Hindoestanen worden als bevolkingsgroep uitgescholden, weggezet als niet-Surinamers en in één adem worden gesteld dat zij een brandstapel thuis horen. Het is toch vreselijk. Pas daarna verscheen de NDP met de verklaring waarin de partij schrijft nadrukkelijk afstand te nemen van racistische en discriminerende uitlatingen die via sociale media worden verspreid. Volgens de partij NDP weerspiegelen duidelijke uitspraken op geen enkele wijze haar waarden, normen en principes. De NDP noemt zichzelf vervolgens een partij van eenheid, respect en inclusiviteit en verklaart dat racisme, haatzaaiende uitlatingen en het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen geen plaats hebben binnen de partij. Nou, mevrouw Simons, dan kent u uw partij niet goed. Want de NDP is een partij van racisme, haatzaaierij tegen andere groepen. Ik kan u meer vertellen. Dat hebben we toch gemerkt toen Santokki aan de macht was. Kwam Dada en Dodo op de tv en het kraamde allerlei rotzooi uit. Ik zal u dadelijk vertellen wat hij heeft gezegd van mij na de dood van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden partijleider. Deze de crimineel deze Lano Boutsen. Maar dat gaat door. Maar daarmee is de kwestie bepaald niet afgedaan. Integendeel, juist die verklaring maakt de jarenlange stilte en de van de partij des te pijnlijker. Dada kwam immers niet gisteren uit de lucht vallen. Hij was jarenlang nadrukkelijk aanwezig rond de NDP en vervulde een prominente rol bij NDP Street Media. Hij was geen anoniem Facebook-account waarvan de partij onmogelijk kon weten wat het verkondigde. Zijn uitlatingen waren openbaar, grof en bepaald niet nieuw. Vorig jaar werd al uitgebreid aandacht besteed aan een andere racistische uitbarsting van dezelfde Dada. Toen stelde hij dat Hindoestanen geen Surinamers zijn, een vloek en last vormen en naar India moeten. Ook dat was geen verborgen uitspraak in een besloten groep, maar een publieke boodschap die voor iedereen zichtbaar was. En toch kon hij doorgaan. Dat maakt de huidige verklaring van de NDP moeilijk los te zien van de vraag waarom de partij niet veel eerder hard ingreep. Als het werkelijk zo is dat dergelijke denkbeelden op geen enkele wijze overeenkomen met de normen en waarden van de NDP, waarom kon iemand die zich zo nadrukkelijk binnen de partijomgeving manifesteerde, dan jarenlang precies dit soort denkbeelden blijven verspreiden? Hoe vaak moet iemand Hindoestanen eigenlijk beledigen, uitsluiten en ontmenselijken voordat binnen de NDP van de tot 20 jaar veroordeelde en middels op de vlucht over deze criminelen de voorganger van deze mevrouw Simons, de moordenaar deze Lano Boutsen, de grens is bereikt. Nog schrijnender is dat Dada niet simpelweg schrijft dat de Hindoestanen niet mag. Hij gebruikt opnieuw het racistische woord coolies, ontkent hun Surinaam zijn, noemt hen duivelse kinderen en schrijft dat zij op een brandstapel thuis horen. Is toch vreselijk? Dat laatste is van een totaal andere orde dan een politieke belediging. Het taal die een complete bevolkingsgroep neerzet als minderwaardig en waarin een gruwelijke vorm van geweld wordt genoemd. Tegen die achtergrond klinkt een algemene Facebook-verklaring over sociolobby, saamhorigheid en nationale eenheid vooral gemakkelijk. Een politieke partij bewijst haar principes niet met een fraai vormgegeven poster, nadat de maatschappelijke verontwaardiging is losgebaard. Zij bewijst die principes door op te treden wanneer iemand uit haar eigen kring die grenzen overschrijdt. Ook wanneer dat politiek ongemakkelijk is. Ja, mevrouw Simons. Ja, meneer Parmesser. Ja, meneer Aden. Wat doet u nog in die partij? Meneer Parmesser en meneer Aden, wat doet u nog in die partij?
de beledigingen accepteren van een dada die uw partij onderhoudt, ondersteunt. Dat blijft u doen. Meneer Parmisser, meneer een Adin, shame on you, Parmisser en Adin. Daarbij kan ook NDP-voorzitter Jennifer Simons niet buiten beeld blijven. Zeker van een partijvoorzitter die inmiddels president van Suriname is, mag worden verwacht dat er geen enkel twijfel bestaat over de positie tegenover iemand die een Surinaamse bevolkingsgroep keer op deze manier bejegent. Wanneer een dergelijke figuur lange tijd zichtbaar rond de partij kan functioneren zonder een even zichtbare en harde afwijzing, is het logisch dat mensen zich afvragen hoeveel de mooie woorden van vandaag van de mevrouw Simons, de voorzitter van de partij, de opvolger van de 20 jaar veroordeelde inmiddels op de vlucht overleden moordenaar Desalane Boutsen, vandaag werkelijk waard zijn. Mevrouw Simons, shame on you. De NEP schrijft nu dat Suriname is gebouwd op mensen met verschillende achtergronden, culturen en tradities en dat juist die diversiteit bescherming en waardering verdient. Shame on you, mevrouw Simons. Precies daarom had de partij niet pas vandaag schok moeten zijn. Ze had veel eerder een grens moeten trekken. Want wie werkelijk staat voor eenheid, respect en inclusiviteit, wacht niet totdat iemand schrijft dat Hindoestanen op een brandstapel thuis horen. De werkelijke test voor de NDP begint daarom pas na deze verklaring. Niet met nog meer woorden over liefde en saamhorigheid en sociolobby, maar met duidelijkheid over daden en over de vraag waarom zijn jarenlange racistische uitlatingen kennelijk niet eerder voldoende aanleiding waren voor een harde publieke breuk. Na zoveel jaren van stilte kan de NDP haar geloofwaardigheid niet met één paarse verklaring terugkopen. Die vervloekte Ekromeo-Oosa, die vervloekte Dada en die vervloekte, ja, nu zeg ik het, die vervloekte mevrouw Simons. Wat is mevrouw Simons? Ze heeft de partij overgenomen van de tot 20 jaar inmiddels op de vlucht overleden criminele, tot 20 jaar veroordeelde criminele die aan de boot. Ze heeft zelf verklaard dat voordat hij overleed ze contact met hem had en hij haar heeft benoemd tot voorzitter. Je had contact met hem, mevrouw. Je hebt nooit de autoriteit op de hoogte gezet van Boutsen daarop of ik heb contact met hem gehad. Nooit. Je hebt nooit excuses aangeboden voor de 25 februari coup. De bloederige, moorddadige coup van je voorganger. Je hebt nooit excuses aangeboden voor de moorden. En de NDP komt voort voor je uit de militairen. Dus jullie zijn één pot nat. En wat heeft Dada van mij gezegd? Kort na de begrafenis van Boutsen. Ja, en moffedotti, want elk woord van hem komt, elke zin van hem komt MPP voor, kale woord komt voor, dat is Dada. Hij heeft van mij gezegd, ik heb het bandje, ik kan het voor u draaien, ik zal het de andere keer draaien. En meneer Host, meneer Tukwansma, voor Lenny, voor Jimmy, voor verzameld, 10.000 euro, voor go shut, meneer Host in Edina, Amsterdam. Dat heeft hij van mij gezegd, ik heb het hier, het is gegrift. En nu was neem je, mevrouw Simons, what the hell, sorry, maar what the hell moeten we geloofhartig aan je Dada afzien. Je had hem al lang moeten uitschoppen en hem aanklagen. Tot zover, omdat ik het Suriname vandaag voorzien van mijn commentaar.

En u volgt een opiniestuk van ene K. Chinta Ramden. Heeft als titel Borger Breveld herdenken mag, maar niet zonder waarheid. Suriname heeft het recht Borger Breveld herdenken. Hij was een markant cultuurdrager en gezicht van Van Piepen en voor velen een stem van betekenis in film en media. Maar wie hem publiekelijk eert, moet meer doen dan mooie woorden spreken. Een eerbetoon dat de politieke context weglaat, wordt al snel selectief geheugen. Dat is de kern van het bezwaar. Breveld was niet alleen kunstenaar, hij was ook jarenlang woordvoerder van Wijlen D.C. Boutersen. Daarmee was hij verbonden aan een machtsstructuur die in de Surinaamse geschiedenis niet losstaat van aantasting van democratische normen en politieke controverse. Dat gegeven verdwijnt niet omdat iemand komt te overlijden. Een samenleving die haar verleden serieus neemt, moet beide kanten durven te zien. De culturele verdiensten en de politieke verstrengeling. Juist daarom brengt de keuze voor een nationale, bijna staatswaardige herdenking. De combinatie van een ceremonie in de congreshal en een openbare vertoning van One People op het onafhankelijkheidsplein geeft het eerbetoon een symbolische lading die verder gaat dan rouw alleen. One People staat voor identiteit, eenheid en Surinaamse zelfverbeelding. Wie die film inzet om Breveld te eren, moet beseffen dat symboliek geen vrijbrief is voor morele vereenvoudiging. Herdenking is iets anders dan vergoelijken. Een volwassen publieke cultuur kanoniseert niet gemakshalve. Zij herkent de mensen tegelijkertijd. Betekenisvol en omstreden kunnen zijn. Dat geldt hier des te meer. Breveld verdient herinnering als acteur en cultureel figuur, maar een waardige herdenking vraagt ook om historische volledigheid. Zijn politieke betrokkenheid mag niet worden weggelaten wanneer diezelfde betrokkenheid onderdeel is van zijn publieke betekenis. Daarom is de vraag niet of hij herdacht mag worden, natuurlijk wel. De vraag is of Suriname de moed heeft om hem te herdenken zonder de schaduwzijde te verzwijgen. Een eerbetoon dat uitsluitend de culturele verdiensten belicht en de politieke context onbesproken laat, kan de indruk wekken van een al te eenzijdige rehabilitatie. Als Suriname zijn politieke geheugen serieus neemt, dan moet het ruimte laten voor complexiteit. Niet alles wat waardevol is, is probleemloos. Niet alles wat omstreden is, moet worden uitgewist. Juist in die spanning.

de regering Wijdenbosch, de NDP-regering Wijdenbosch, de woordvoerder. Ik heb Borgbeveld goed gekend. Ik was goed op hem, maar ik wees hem altijd erop. En als hij meteen komt, ja, de baas gaat niets met je baas te maken. Laat je baas de pot op gaan. Ik vind het vreemd, Borgen, dat jij als gerespecteerde man, als een filmman, een man die, wie age is aan die, hoe heet het, de man die een, die film zo groot heeft gemaakt, dat een, dat Suriname bekend werd, zulke figuren dient. En ik zie hier een foto waarop Borgbeveld zit naast Boutersen, Henk Herrenberg aan de NDP achter hem en daarnaast iemand anders. Dus Borger herdenken moet kunnen, nogmaals, zoals dit stuk zegt in Suriname vandaag, van een K. Ramden, van een Chitra Ramden. Natuurlijk, je mag hem herdenken. Hij heeft veel gedaan, maar dan moet je niet weglaten het feit dat hij ook vertegenwoordigde de NDP. De grote voortondersteuner van de NDP. Tot zover een opiniestuk uit Suriname vandaag.

Simons, kritisch over Mennonieten, maar de eigen LVV sloot deal met partij die hen wil inzetten. President Jennifer Simons, de voorzitter van de NDP, de voorzitter van de 20 jaar veroordeelde, inmiddels op de vlucht overleden partij van de moordenaar Desilane Boutersen, heeft zich de afgelopen maanden duidelijk uitgesproken over de komst van activiteiten van Mennonieten in Suriname. Ze willen geen grootschalige ontbossing in het binnenland, zegt dat er voldoende landbouwgrond beschikbaar is in de kustvlakte en heeft bovendien herhaaldelijk verklaard dat de regering geen overeenkomst met Mennonieten heeft gesloten. Maar juist daar begint het verhaal ingewikkeld te worden. Uit dit bericht van de Ware Tijd blijkt namelijk dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV op 13 januari 2026 dus de regering Simons drie samenwerkingsovereenkomst met Breganza Marketing Group heeft gesloten. Volgens Lionel Lokland van Breganza moeten binnen de samenwerking juist Mennonieten als internationale deskundigen een belangrijke rol krijgen bij grootschalige landbouwactiviteiten. Het project heeft betrekking op ruim 34.000 hectare grond. En 13 januari viel midden in de regeerperiode van president Simons. Op dat moment was Mike Moersalim minister van LVV. Dat is ook terug te vinden in officiële regeringsinformatie. Later diezelfde maand trad Moersalim namens LVV op als minister bij verschillende officiële activiteiten. Het is belangrijk om daarbij één ding zeer precies te formuleren. Er is vooralsnog geen openbaar bewijs dat Moersalim persoonlijk zijn handtekening onder de overeenkomst heeft gezet. Breganza heeft volgens de Ware Tijd niet bekendgemaakt wie namens LVV heeft getekend. Wel staat volgens het bedrijf vast dat de overeenkomsten met het ministerie dat Moersalim leidde zijn gesloten. Dat maakt de zaak politiek gevoelig. President Simons zei op 19 april bij ABC dat de regering geen contract met Mennonieten heeft. Technisch kan de uitspraak kloppen. De gemelde overeenkomsten zijn immers niet rechtstreeks met Mennonieten gesloten, maar met Breganza Marketing Group. Maar daarmee is de belangrijkste vraag nog niet beantwoord. Want als Breganza een overeenkomst met LVV heeft en vervolgens openlijk zegt dat Mennonieten binnen diezelfde projecten een voorname rol zullen spelen, dan kan de regering zich moeilijk beperken tot de mededeling dat zij geen contract met Mennonieten heeft. De vraag is dan niet alleen met wie het papier formeel is getekend, maar vooral wat er via dat papier mogelijk wordt gemaakt. Die discussie werd nog scherper toen minister Moersalim later in de Nationale Assemblee verklaarde dat de LVV geen enkel contract met Mennonieten heeft. Volgens latere berichtgeven stelde hij zelfs dat er geen directe of indirecte samenwerkingsovereenkomst met de Mennonieten bestaat. Daar staat opnieuw het verhaal van Breganza tegenover. Drie overeenkomsten met LVV, duizenden hectare landbouwgebied en Mennonieten die als deskundigen moeten worden ingezet. Ook binnen de NDP leidde tot grote vragen. Parlementariërs Iona Edwards, Jennifer Vreedzaam en Ansadi hebben

publieke vraagtekens gezet bij mogelijke constructies waarbij mennonieten niet rechtstreeks, maar via bedrijven toegang krijgen tot landbouwgebieden. Edwards eiste zelf dat een eventuele overeenkomst wordt ingetrokken. President Simons heeft ondertussen haar lijn verder aangescherpt. In juni stelde zij dat mennonieten niet vanwege hun geloof uit Suriname kunnen worden geweerd, maar dat zij niet toestaat dat honderden hectare bos in het binnenland worden gekapt voor landbouw. Volgens haar is er voldoende beschikbare landbouwgrond in de kustvlakte. Juist daarom wordt volledige openheid nu belangrijk. Als de president werkelijk afstand wil nemen van grootschalige mennonietenprojecten in het binnenland, zou de eenvoudigste manier zijn om de drie overeenkomsten tussen LVV en Braganza openbaar te maken. Dan kan iedereen zelf zien welke gronden zijn afgesproken, voor hoeveel jaar, onder welke voorwaarden en welke rol Braganza daarbij aan de mennonieten mag geven. Want zolang de regering zegt, wij hebben geen contract met mennonieten, terwijl een bedrijf waarmee haar eigen ministerie LVV wel contracten heeft gesloten, zegt de mennonieten een belangrijke rol binnen de projecten zullen spelen, blijft er een gat tussen de politieke boodschap en de werkelijkheid achter de schermen. En precies daar is waar de regering duidelijkheid over moet geven. Dus Simons, nog een vertermin leetorie. Als het weer kwam, we kenken, you know kenken niets, you know kenken niks. Zijn de grote bezwaren, zijn toch bezig was met men, bezig zal zijn met men of niet. Maar kijk, zij, de regering heeft in januari, jongstleden, januari 2026, toen Simons al een half jaar zat, haar eigen LVV heeft de contacten met de mennonieten gesloten. Tot zover een bericht uit Suriname. Nu.

dan ga ik naar mijn laatste bericht. Dat zijn de valuta koersen vandaag, maandag 24, laat me het goed zeggen. Maandag 24 augustus 2026. Ze zijn binnen om 16 uur, 's ochtends Suriname tijd. En dat is 3 uur 's middags Nederlands tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,548 SND terug. Dus Theo Charwan, US, van Yankee dollar, ko change naar Mama Banyi, dan krijg je 37,548 SND voor terug. Wil je een US dollar kopen, Theo aan Bai, van Yankee dollar, moet je 37,995 SND neertellen. 37,995 SND voor 1 US dollar. Als je euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus Theo Char Europees money go naar Mama Banyi voor zijn naam, dan krijg je er 43,601 SND voor terug. Veel belangrijker is, als je een euro Taiwan bij Europees money naar Mama Banyi voor zijn naam, dan moet je 44,320 SND neertellen. Als je een euro wil kopen, moet je 44,320 SND neertellen. Makkelijk gezegd, als je 100 US dollars koopt bij de Centrale Bank van Suriname, betaal je er 3799,50 SND. 100 US dollars, daarvoor leg je neer 3799,50 SND. 100 euro, daarvoor leg je neer 4432 SND. 100 euro kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je neertellen 4432 SND. Dit zijn de officiële Centrale Bank van Suriname koersen. Maar je kan ze bij de cambio of lager of hoger kopen. Hangt vanaf bij welke cambio je gaat. Tot zover. Nieuwsoverzicht voor vandaag. Maandag 24 augustus. Laat me goed zeggen. Omdat Jenny voor erop gewezen. 24 augustus 2026. Ik zou zeggen. Het ziet er buiten prachtig uit. Geniet van de dag. Ik had de technische assistentie. Van mijn vriend Rajesh. Dankjewel. Brassas dinsdag, we meet woensdag, dag.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Bergadane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 418 873. Autoverhuurbedrijf A.

0: Marka's Go-Pool op 00597875739. In Nederland 06 574 18873. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Bergadane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Zeg, aapke naam, je heet je laat daar hoe mee.

0: वाह वाह वाह वाह, कलाकार अपनी जगह दोस्तों, और तारीफ करता हूँ खास करके आप ही की स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, और 24 घंटे लगातार आप इसे सुन सकते हो। और कोई भी कार्य के लिए रेडियो के क्षेत्र पर तो यहीं पर आप दरियाफ्त कर सकते हो खास फरमाइशें, ज़रूरी खबरें, इश्तहारे, जो भी हो दोस्तों। और हम कोशिश ही करते हैं तौर तरीके के साथ आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Bergadane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07536522747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है, लता जी की आवाज में। और माई तू मुकेश आपको सुनाए फिल्म कोबरा ग्यूल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए।
1: वाहुम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अधिकारी कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Berg Gardane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: आप चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो, रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हमने प्लेयर में एक गीत रखे हैं, क्या ख्याल अगर जाए मैं आपको ये गीत सुनाऊं। फिल्म आदमी में से निकाल है नौशाद अली के साज पर इस तरह से है।

0: कुर्सी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Bergadane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2447. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 3652.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Ber Gardane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: E-mail hey info@farhornfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-3652-2047. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Bergadane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.